0: qui deviendra son mari et son collaborateur. Mais c'est « Jamais le dimanche », tourné en 1960, qui lui vaut le prix d'interprétation féminine à Cannes et 5 nominations aux Oscars. Le 21 avril 1967, alors qu'elle est en représentation à New York, Mélina apprend qu'un groupe d'officiers de l'armée a pris le pouvoir en Grèce. C'est le début de la junte grecque, aussi appelée « régime des colonels ». Dès lors, Mélina monte au front. Sur scène, elle martèle inlassablement son slogan « La démocratie vaincra ». Tout au long des 7 années de règne du régime, elle sillonne la planète pour appeler au retour de la démocratie. Résultat, les colonels lui retirent sa nationalité grecque. Un coup bas qui ne fait que renforcer sa détermination. Un jour, à 4h du matin, le Daily Mail m'a appelé et m'a dit « Ils vous ont retiré votre citoyenneté ». J'étais la première à qui on la retirait. À moitié endormie, dans un anglais approximatif, j'ai répondu « Je suis né grec. Lui, il est né fasciste et mourra fasciste. Moi, je suis né grec et je mourrai grec ». Malgré les menaces et même une tentative d'assassinat, son état d'esprit ne faiblit pas. Elle continue son combat à travers des discours, des concerts et des interviews jusqu'au retour de la démocratie en 1974. De retour au pays, elle participe à la création du PASOK, le Parti Socialiste Grec, et entre au Parlement grec en 1977. En 1981, quand le PASOK remporte les élections, elle devient ministre de la Culture. Elle est la première femme à occuper ce poste et est celle qui y restera le plus longtemps dans l'histoire de la Grèce. En tant que ministre, elle transforme la vie culturelle. Elle ouvre les musées aux citoyens, fait de l'éducation par le patrimoine une priorité et lance de grands projets tels que le musée de la culture byzantine à Thessalonique. Elle lance aussi sa célèbre campagne pour le retour des sculptures du Parthénon.
1: Adage Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral.
0: Que représente Shakespeare pour l'Angleterre? Et la cathédrale Saint-Paul? Que représente le Taj Mahal pour l'Inde? Et les peintures de la chapelle Sixtine pour l'Italie? Les marbres du Parthénon sont notre fierté. Ils sont notre identité. Ils sont notre lien avec l'excellence grecque. Ces œuvres incarnent notre idée de la démocratie et de la liberté. Mais son plus grand héritage à l'échelle européenne, c'est sans doute la création des capitales européennes de la culture. Elle convainc les ministres européens de faire de la culture une priorité pour l'Union. Athènes sera la première capitale européenne de la culture en 1985. Mélina Mercouri tisse également des liens culturels avec les pays d'Europe de l'Est, avant même la chute du rideau de fer. Au début des années 90, elle jongle à nouveau entre art et politique. Quand le PASOK revient au pouvoir en 1993, elle reprend le ministère de la Culture et met l'accent sur les liens entre culture et éducation. Mélina Mercouri s'éteint à New York en 1994. Ses funérailles, célébrées avec les honneurs réservés à un premier ministre, témoignent de l'amour profond que lui portait le peuple grec. Aujourd'hui, sa vision continue de rayonner à travers la fondation Mélina Mercouri, qui fait vivre la culture grecque dans le monde entier. Depuis 2007, la Fondation décerne chaque année le prix du théâtre Mélina Mercouri à une jeune actrice, à qui est aussi remise la broche emblématique de Mélina, qui est passée d'une lauréate à l'autre, gardant ainsi vivant son esprit sur la scène. Pour Mélina Mercouri, ce n'était pas une affaire de titre ou de trophée. Ce qui comptait, c'était l'amour de la Grèce et celui qu'elle recevait en retour. Sa voix et sa vision continuent à inspirer les générations d'aujourd'hui. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
2: Het Europees Parlement bestaat uit meer dan alleen maar parlementsleden. Het is een kolossale instelling waar duizenden mensen werken die zich dag na dag inzetten om de Europese Unie toegankelijker, efficiënter en transparanter te maken voor de Europese burger. Maar zo'n grote groep mensen aansturen is geen sinecure. Daarom zijn administratieve organen zoals het bureau onmisbaar. Het bureau, met hoofdletter B, is net als de conferentie van voorzitters een van de leidinggevende organen van het Europees Parlement. Het bestaat uit de voorzitter van het parlement, de 14 ondervoorzitters en de 5 quaestoren, die allemaal door het parlement worden gekozen voor een hernieuwbare termijn van 2,5 jaar. Vindt er tijdens de besprekingen van het bureau een stemming plaats en is er een gelijk aantal stemmen voor of tegen, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De quaestoren hebben een raadgevende stem binnen het bureau. Dat betekent dat zij als adviseurs deelnemen aan bureauvergaderingen, maar er geen stemrecht hebben. Het bureau heeft een groot administratief en financieel takenpakket. Het is namelijk verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de interne werking van het parlement. Zo bereidt het de begroting van het parlement voor en beslist het over alle administratieve, organisatorische en personeelsgerelateerde zaken. Het bureau staat bijvoorbeeld in voor het vastgoedbeleid van het parlement, is verantwoordelijk voor de onkosten en vergoedingen van de ambtenaren en bepaalt de richtsnoeren voor telewerk bij het parlement. Daarnaast behandelt het bureau vragen over het verloop van de zittingen en kan het zijn goedkeuring geven voor vergaderingen van commissies of delegaties buiten de gewone werklocaties. Ook bereidt het de raming van de uitgaven van het parlement voor. Bovendien beslist het bureau welke bedragen worden toegekend aan de fracties van het parlement en hoeveel spreektijd zij krijgen tijdens plenaire vergaderingen. Maar dat is nog niet alles. Het bureau beslist ook over de samenstelling en organisatie van het secretariaat-generaal, dat zijn de administratieve diensten van het parlement. Bovendien benoemt het bureau de ambtenaar die aan het hoofd staat van deze diensten, de secretaris-generaal. Tot slot is het bureau ook het orgaan dat de hoge ambtenaren van het parlement benoemt. Om al deze taken behoorlijk uit te kunnen voeren, komt het bureau in de regel 2 keer per maand bijeen. De verslagen van deze vergaderingen worden in de 24 officiële EU-talen vertaald en worden daarna afgedrukt en verdeeld onder de parlementsleden. Elk parlementslid heeft natuurlijk het recht om vragen te stellen over de werkzaamheden van het bureau. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
0: Wanneer er een natuurramp plaatsvindt, geeft Europa blijk van solidariteit door praktische steun te bieden. Vandaag gaan we dieper in op een van de belangrijkste instrumenten waarmee de Europese Unie landen helpt bij de wederopbouw na rampen. In deze aflevering van Hoger inzetten, beter wetgeven hebben we het over het Solidariteitsfonds van de EU.
3: Het fonds werd opgericht in 2002 nadat Centraal-Europa getroffen was door verwoestende overstromingen. De EU-regeringen waren het erover eens dat, wanneer landen te kampen hebben met zware natuurrampen, ze snel betrouwbare hulp moeten krijgen. Het gaat dan niet alleen om nooddiensten, maar ook om financiële steun, om kritieke infrastructuur te herstellen. Dat is dus waarom het Solidariteitsfonds werd gecreëerd.
0: Laten we ontdekken hoe het fonds precies werkt. Als een land of regio wordt getroffen door een ramp, zoals een overstroming, een storm, een aardbeving of een vulkaanuitbarsting, dan kunnen de nationale autoriteiten binnen de 12 weken EU-hulp aanvragen. Ze moeten dan een schatting van de totale schade indienen, naast gegevens over de schaal van de ramp en details over de dringende maatregelen waarvoor ze steun nodig hebben. Vervolgens beoordeelt de Europese Commissie de aanvraag. Ze gaat na of de ramp aan de relevante criteria voldoet en bevestigt welke herstelmaatregelen via het Solidariteitsfonds kunnen worden ondersteund. Daarnaast stelt de Commissie een steunpakket voor dat het Europees Parlement en de EU-landen al dan niet goedkeuren. Zodra het pakket is goedgekeurd, kunnen de middelen snel worden vrijgemaakt om de heropbouw van start te laten gaan.
3: Toch bevat de werking van het fonds nog enkele hindernissen. Verschillende landen moeten nog steeds lang wachten voor ze steun ontvangen. Daardoor lopen de herstelwerkzaamheden ter plaatse vertraging op. De procedures die aan het fonds verbonden zijn, worden vaak als te traag en ingewikkeld ervaren. Velen vinden dan ook dat snelle uitbetaling een prioriteit voor de toekomst hoort te zijn.
0: Het werk van het Europees Parlement is cruciaal om het Solidariteitsfonds eerlijk, doeltreffend en responsief te houden. Het parlement is medewetgever en maakt deel uit van de begrotingsautoriteit van de EU. Het moet dan ook zijn goedkeuring geven voor elk gebruik van het fonds. Bovendien controleren de parlementsleden hoe de middelen worden ingezet, pleiten ze voor eenvoudigere en snellere procedures en spannen ze zich in om getroffen gemeenschappen zo snel mogelijk toegang te geven tot Europese solidariteit.
3: De financiering van het Solidariteitsfonds komt rechtstreeks uit de EU-begroting. Elk jaar wordt er ongeveer 1,2 miljard euro uitgetrokken voor noodgevallen. Maar dat bedrag is flexibel. Als er uitzonderlijk grote rampen plaatsvinden, kan de EU niet besteden middelen van voorgaande jaren bijleggen. De EU kan het beschikbare bedrag ook optrekken door de begroting aan te passen. Voorwaarde dat het parlement en de EU-landen het daarmee eens zijn. Sinds 2002 heeft het Solidariteitsfonds bijna 9 miljard euro aan steun geboden aan 24 EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en kandidaat-lidstaten zoals Albanië, Montenegro en Servië.
0: Laten we twee recente voorbeelden van naderbij bekijken. In 2021 had Duitsland met ernstige overstromingen te kampen. Het was een van de zwaarste natuurrampen in de geschiedenis van het land. Minstens 196 mensen kwamen om en de schade liep in de miljarden euro's. Daarop maakte de EU 600 miljoen euro uit het Solidariteitsfonds beschikbaar om de heropbouw te ondersteunen. In 2025 stemde het parlement erin toe om meer dan 1 miljard euro uit het fonds te gebruiken om hulp te bieden aan Spanje en Frankrijk. Spanje had in oktober 2024 namelijk te maken gekregen met zware overstromingen, onder meer in de regio Valencia. Dit geld wordt nu ingezet om de getroffen gebieden op te ruimen en wegen, elektriciteitsnetten en watersystemen te herstellen. Kort na de ramp in Spanje kregen de Franse overzeese gebieden Mayotte en Réunion een krachtige cycloon over zich heen. EU-geld is sindsdien ingezet om essentiële diensten te herstellen, van stroom- en watervoorziening tot gezondheidszorg en onderwijsfaciliteiten. Als onderdeel van de inspanningen om de coronapandemie te bestrijden, werd het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds uitgebreid. Daarom kan het fonds sinds april 2020 ook worden ingezet om te reageren op grootschalige noodsituaties op het vlak van de volksgezondheid. Zo kunnen mensen op hulp rekenen als er een gezondheidscrisis heerst en kunnen er maatregelen worden genomen om de verspreiding van besmettelijke ziektes tegen te gaan. Uit al deze voorbeelden blijkt hoe solidariteit er in de praktijk uitziet. Europese landen die elkaar helpen opnieuw te beginnen, te herstellen en samen de draad weer op te pikken. Dit was een podcast van het Europees Parlement.

0: на изпитание неговото единство, като например политическо напрежение, икономическа нестабилност и конфликти по границите и по света. Стремежът към мир, свобода и просперитет остава в основата на европейските идеали и идентичност. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ще ви разкажем историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Няма как да не започнем тази специална поредица, без да стане дума за една изключителна жена – Симон Вейл. Наследството на тази майка-основател на Европа далеч надхвърля границите на политиката. Тя проправи пътя на жените към лидерството и остави след себе си блестящ пример за твърдост и смелост. Симон Вейл е родена на 13 юли 1927 година в Ница, Франция, в светски настроено еврейско семейство. В ранните си години тя се отличава с любознателност и силно чувство за справедливост, възпитани от родителите й Андре и Ивон. Детството й обаче е брутално прекъснато от Втората световна война. На 16 годишна възраст тя е арестувана от гестапо и депортирана в Аушвиц заедно с майка си и сестра си. Симон Вейл оцелява от ужасите на концентрационните лагери, но много от членовете на семейството й загиват, включително любимите й майка, баща и брат. Тези травматични преживявания стават причина през целия си живот тя да бъде съпричастна към защитата на правата на човека, към мира и европейското единство.
1: Опасността вече не е в това да не говорим за Холокоста, а в това да говорим за него неправилно.
0: Симон се омъжва за Антуан Вейл през 1946 година и става майка на трима сина. От 1949 до 1953 година младото семейство живее в Германия, където Антуан работи в Френското консулство. Първо в Висбаден, после в Штутгарт. Това е изненада за някой от нейните приятели, но тя гледа на живота си в Германия като на възможност.
1: Бяхме убедени. Ако победителите от 1945 година не работят за бързо и пълно помирение с Германия, раните на Европа, която вече е разкъсана между изтока и запада, никога няма да зараснат и светът ще тръгне към нов конфликт, още по-опустошителен от предишните.
0: След завръщането си във Франция, Симон Вейл завършва Парижския юридически факултет. През 1956 година тя издържа успешно национален изпит за магистрати и започва работа в затворническата администрация на Франция, която е част от Министерството на правосъдието. Там тя работи за подобряването на условията в затворите и за по-хуманното отношение към затворниците. През 1964 година Симон Вейл вече е директор по гражданските въпроси и защитава правата на жените. Тя помага за постигане на равноправие за майките в областта на семейното право и осигурява осиновителни права за жените. През 1970 година Симон Вейл е назначена за генерален секретар на Висшия съдебен съвет на Франция. Кариерата е впечатляваща, особено като се има предвид, че по онова време в обществения живот все още трудно се чува гласът на жените. В отговор на въпрос за мястото на жените в политиката, Симон Вейл споделя.
1: Често ми се е струвало, че като жена съм използвана за алиби. Където и да ида, все чувах. Ние даваме възможност за изява на жените и Симон Вейл е пример за това.
0: От 1974 година до 1979 година Симон Вейл е министър на здравеопазването на Франция при министър-председателите Жак Ширак и Реймон Бар. Там тя прокарва два новаторски закона. Първият от 1974 година прави контрацепцията по-достъпна. Вторият от 1975 година легализира абортите във Франция. Темата е много чувствителна и спорна и превръща Вейл в мишена на тежки обвинения. Въпреки трудностите, Вейл е непреклонна и усилията й се увенчават с успех. Приет е закон, който днес се смята за важна стъпка към укрепването на правата на жените.
1: Никоя жена не прибягва до аборт с изпълнено с радост сърце. Жените просто трябва да бъдат чути. Това винаги е трагедия. Това винаги е трагедия и винаги ще бъде трагедия.
0: Но приносът на Симон Вейл не се ограничава с защитата на правата на жените. През 1976 година тя въвежда забрана за пушене на определени обществени места и се заема със здравните нужди на селските райони.
1: Европа е надежда за напредък.
0: През 1979 година, когато Симон Вейл става първата жена председател на Европейския парламент, Европа все още лекува раните си от войната. Моментът е дълбоко символичен. Оцеляла от Холокоста французойка, вярваща в единството, застава начело на новоизбрана демократична институция, която има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество и да гарантира, че историята няма да се повтори. Европа се възстановява и постепенно става символ на единение след десетилетия на разделения и разруха. Симон Вейл е не само първата жена, която ръководи Европейска институция, но и първият председател на Европейския парламент, спряко избирани от гражданите депутати, а не с представители, назначени от националните парламенти. Тя застава в център на тези демократични преобразования. По време на своето председателство Симон Вейл е удостоена с наградата Карл Велики и става първата жена, получила престижното отличие. След напускането на председателския пост, тя става заместник-председател, а по-късно и председател на групата на либералите в Европейския парламент, което е още едно доказателство за нейната ангажираност с европейската кауза.
1: Никой от нас не трябва да забравя, че някой ден може да се окаже на мястото на потиснатия.
0: През 1990 година Симон Вейл става член на Временната комисия по обединението на Германия, където тя споделя безценни прозрения. Като човек, оцелял от Холокоста, като бивш председател на Европейския парламент и като жена, чието родители и брат са загинали в концентрационен лагер, тя дава една дълбоко лична перспектива в дискусиите. Нейната ангажираност към европейското единство се обуславя от убеждението ѝ, че Обединена Европа е ключът към предотвратяването на нова световна война. Въпреки непрежалимите загуби, които ѝ е донесла войната, Симон Вейл не изпитва негодование срещу Германия. Вместо това, тя е част от решението Обединението на Германия да се използва като средство за задълбочаване на отношенията и единството между Централна и Източна Европа. Комисията по обединението на Германия дава тласък на две междуправителствени конференции. Едната за политически съюз, а другата за икономически и паричен съюз. В резултат на дискусиите, по време на втората конференция се подготвя ново споразумение за задълбочаване на европейската интеграция. Политическото съгласие за него е постигнато на срещата на върха на европейските лидери в Маастрихт в края на 1991 година. Така се проправя пътят към официалното подписване на договора за Европейския съюз на 7 февруари 1992 година. Изключителна в ролята си на председател на Европейския парламент, тя е съвестта на Европейския съюз, борец срещу антисемитизма и защитник на правата на жените. Нейните послания за жените и антисемитизма остават актуални и днес. Такава е високата оценка за Симон Вейл на Антонио Таяни, бивш председател на Европейския парламент. На 30 юни 2017 година Симон Вейл умира на 89 годишна възраст в дома си. До края на живота си тя се бори за мир, единство и човешки права. Тя гради мостове между различни политически възгледи, идеологии и държави. И днес животът на Симон Вейл продължава истински да въплащава девиза на Европейския съюз – единство в многообразието. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Europeiska ombudsmannen är ett oberoende, opartiskt EU-organ som hjälper människor, företag och organisationer som stöter på problem i kontakterna med EUs administration. Ombudsmannen undersöker om EUs institutioner och organ gjort något fel och agerar som en slags mellanhand mellan institutionerna och EUs invånare. Termen ombudsman står i det här fallet både för själva organet och för dess chef. Varje år presenterar ombudsmannen en rapport inför Europaparlamentet om vad som gjorts under det gångna året. Ombudsmannen väljs av Europaparlamentet för 5 år i taget. Sedan december 2024 är det Teresa Anginio som innehar posten. Hon är i grunden forskare och oberoende expert på mänskliga rättigheter. Hon har tidigare varit vice ombudsman på nationell nivå i hemlandet Portugal och sitter också i Europeiska bedrägeribekämpningsbyrån OLAFs övervakningskommitté. Hennes företrädare som europeisk ombudsman var irländaren och före detta journalisten Emily O'Reilly som hade haft ämbetet sedan 2013. Ombudsmannens uppdrag är alltså att kontrollera att allt går rätt till i EUs administration. Men vad betyder det egentligen i praktiken? Jo, i det stora hela handlar det om att förhindra maktmissbruk och att hjälpa människor som blivit orättvist behandlade eller diskriminerade, till exempel i rekryteringen av personal till institutionerna. Men ombudsmannen har också hand om fall där institutionerna till exempel vägrar att lämna ut uppgifter som allmänheten har rätt att få del av. Det är dock viktigt att betona att den som har ett klagomål först måste kontakta den institution som berörs och försöka lösa problemet med dem. Om det inte lyckas kan man kontakta ombudsmannen. Klagomålen kan lämnas in på vilket som helst av EUs 24 officiella språk. Ombudsmannen ska vara opartisk och får därför inte ta emot några instruktioner från stater eller organisationer. Och inte heller inleda några undersökningar i frågor som är föremål för rättsprövning i domstol. Om det visar sig att ombudsmannen inte längre uppfyller kraven för sitt ämbete eller har begått allvarliga tjänstefel kan Europaparlamentet be EU-domstolen att avsätta den sittande ombudsmannen. Tillbaka till vad ombudsmannen faktiskt gör. När ett klagomål kommer in är det första steget ofta att informera den berörda institutionen. Om det inte leder någon vart försöker ombudsmannen medla och hitta en lösning som alla parter kan godta. Om inte heller det lyckas kan ombudsmannen utfärda rekommendationer för hur institutionen i fråga borde lösa problemet. Om den berörda institutionen väljer att ignorera de rekommendationerna kan ombudsmannen som en sista utväg rapportera saken till Europaparlamentet som då måste ta tag i frågan. Vi kan belysa det här med ett fall från juli 2024. Då konstaterade den dåvarande ombudsmannen Emily O'Reilly att det fanns brister i Europeiska rekryteringsbyrån EPSOs hantering av klagomål. I det fallet gällde det de nätbaserade prov som kandidater måste klara för att kunna anställas vid EUs institutioner. Flera kandidater hade klagat på svårigheter med att starta proven, på tekniska problem med programvaran och på oacceptabelt långa väntetider. Ombudsmannen bad EPSO att undersöka om det var möjligt att kontrollera tekniken retroaktivt för att se hur programvaran faktiskt hade fungerat under provtillfället. EPS uppmanades också att kräva en sån funktion av programvaruleverantören nästa gång man ingår ett avtal. Slutligen bad ombudsmannen EPSO att kontakta de berörda kandidaterna för att hitta en rättvis och individuell lösning för var och en. Men ombudsmannen befattar sig inte bara med specifika klagomål utan arbetar också proaktivt med frågor som är i allmänhetens intresse, särskilt det som gäller EU-institutionerna och den demokratiska processen. I exemplet med rekryteringsbyrån EPSO, som vi nyss nämnde, undersökte ombudsmannen inte bara klagomålen som kommit in, utan gjorde också på eget initiativ en bredare undersökning av EPSOs användning av nätbaserade prov överlag. Slutsatserna av den undersökningen blev att de tekniska kraven inte får leda till att vissa kandidater missgynnas eller helt förhindras från att delta i proven. EPSO måste också se över sina rutiner för klagomålshantering och informera alla kandidater om hur de ska gå tillväga ifall de skulle få tekniska problem under provet. Ombudsmannen föreslog dessutom att EPSO borde återinföra möjligheten att göra provet vid ett fysiskt testcenter om inte alla kan ges lika möjligheter att göra provet online. Med allt detta sagt är det viktigt att påpeka att den europeiska ombudsmannen, som namnet antyder, jobbar på EU-nivå. Den som har problem med nationella, regionala eller lokala myndigheter ute i EU-länderna ska istället vända sig till en ombudsman i det landet, även om frågan i sig har en EU-anknytning. Den europeiska ombudsmannen och hennes medarbetare behandlar varje år över 700 klagomål från hela EU och inleder över 350 undersökningar. Ombudsmannen bistår människor, företag och organisationer som stöter på problem i kontakterna med EUs administration. Det är en mycket viktig roll för att EU ska fungera så bra som möjligt. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Sporten helpt ons leven te verbeteren en biedt onmiskenbare voordelen. Lichaamsbeweging maakt ons gezonder, brengt ons in een beter humeur en kan ons sterker, energieker en zelfverzekerder maken. Daarentegen kan te weinig beweging leiden tot gewichtstoename, fysieke aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en geestelijke gezondheidsproblemen. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze podcast gaan we dieper in op wat de EU doet om sport te bevorderen en toegankelijker te maken voor iedereen. Hoewel het belangrijk is om voldoende te bewegen, zijn we minder fysiek actief dan vroeger. Volgens een Eurobarometer-enquête van 2004 doen ongeveer 6 op de 10 Europeanen regelmatig aan een of andere vorm van lichaamsbeweging. 18 jaar later, in de Eurobarometer-enquête van 2022, zei hetzelfde percentage Europeanen dat ze nooit of zelden aan lichaamsbeweging deden of sport beoefenden. Dit alarmerende cijfer heeft gevolgen voor veel aspecten van het leven. Als onze gezondheid en ons welzijn erop achteruit gaan, doet de economie dat ook. Slechte conditieniveaus in de samenleving leiden tot hogere gezondheidszorgkosten, een lagere productiviteit op de werkplek en een beperkte inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Sport is dus niet alleen essentieel voor ons welzijn, maar draagt ook bij aan de economie van de EU. En voor Europarlementariër Nikos Pappas, een voormalig professioneel basketbalspeler, is sport belangrijk om eenheid en harmonie te stimuleren.
4: Ja, men een groot school, een panepistimio.
3: Voor mij is het een grote school, een grote universiteit. Ik heb geleerd om in harmonie samen te werken met mensen die ik niet kende voor een gemeenschappelijk doel, een gemeenschappelijk resultaat, namelijk om te winnen. Het kon me niet schelen wie er naast mij of tegenover mij stond, of die een andere huidskleur, godsdienst, nationaliteit of seksuele geaardheid had. We omhelsden elkaar allemaal als we wonnen en we waren er om elkaar te troosten als we verloren. Sport is voor mij het tegenovergestelde van racisme en onverdraagzaamheid. Hoewel sport mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengt, kan het ook tot verdeeldheid leiden. Denk bijvoorbeeld aan de talloze gevallen van fans die haatzaaiende taal of geweld gebruiken bij sportevenementen. Maar voor Europarlementariër en voormalig voetballer Carolina Morace ligt het probleem niet bij de sport zelf. Supporters weerspiegelen de samenleving. Het gaat niet om beledigende kreten in het voetbal of beledigende kreten in het basketbal. Het is de samenleving die mensen voortbrengt die zo supporteren. De Europese Unie verzet zich tegen elke vorm van verbaal of fysiek geweld bij sportevenementen. Ze zet zich in om dit soort incidenten te voorkomen door de samenwerking met relevante organisaties, lokale autoriteiten en rechtshandhavingsinstanties te versterken. Naast geweld en haatzaaiende uitlatingen heeft de EU nog een aantal andere uitdagingen in de sport vastgesteld, zoals een loonkloof tussen mannen en vrouwen en een beperkte toegang tot managementfuncties voor vrouwen. Verder is er ook een gebrek aan passende structuren voor mensen met een handicap. Tijdens een sportconferentie in het Europees Parlement zei Paralympisch zwemster Vittoria Bianco dat er gezamenlijke actie nodig is om dit probleem aan te pakken. Het is mogelijk om toegankelijke structuren op te zetten, maar we hebben daarvoor een verenigde gemeenschap nodig en passend beleid, federaties en instellingen die op elkaar zijn afgestemd. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat sport een universeel recht voor iedereen wordt. Sport kan ook helpen bij de integratie van migranten in Europa. Een voorbeeld van succesvolle integratie op die manier is het verhaal van de gebroeders Antetokounmpo, die carrière maakten in het Griekse basketbal voordat ze voor de NBA in de Verenigde Staten gingen spelen. Tijdens een conferentie in het Europees Parlement in Brussel legde Thanasis Antetokounmpo uit dat Europeaan zijn deel uitmaakt van zijn identiteit. Ik ben een Afro-Europeaan van de tweede generatie. Zo voel ik me, Afro-Europeaan. Ik heb twee culturen die ik, zonder iemand te willen beledigen, als twee van de beste culturen ter wereld beschouw. De Griekse en de Nigeriaanse natuurlijk. Antetokounmpo wees er ook op dat hij niet dezelfde kansen in het leven zou hebben gehad zonder de sport. Ik zou hier vandaag niet staan zonder de sport. Echt waar. Ik zou daar op straat staan en je zou me voorbij lopen. Dat is precies waar ik zou staan. De EU erkent de belangrijke rol die sport speelt bij de sociale integratie. Ze begrijpt dat het opnemen van sport in haar politieke agenda iedereen ten goede komt. In 2007 publiceerde de Europese Commissie haar witboek over sport, de belangrijkste bijdrage van de Commissie aan het onderwerp. Sindsdien is de EU actief bezig met de ontwikkeling van beleid op dit gebied. Toen het Verdrag van Lissabon in 2009 in werking trad, kreeg de EU voor het eerst specifieke bevoegdheden op het vlak van sport. Dit gaf de EU het recht om maatregelen van de EU-landen te ondersteunen en zo sport in Europa te helpen bevorderen. In het kader van de Europese samenwerking op dit gebied komen de ministers van sport van de EU-landen bijeen tijdens zittingen van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport. Daarnaast vindt één keer per jaar het Europees Sportforum plaats. Daarbij komen belangrijke actoren van de sportsector samen, waaronder sportfederaties, Olympische comité's, atleten en vrijwilligers. Het Sportforum biedt hun de kans om het Europese sportbeleid mee vorm te geven. De EU ontwikkelt ook regelmatig nieuwe werkplannen voor sport, die prioriteiten en strategische doelstellingen voor sport in de hele EU voor de komende jaren bevatten. Maar dat is niet alles wat de EU doet voor sport. Ze financiert bijvoorbeeld ook sportactiviteiten via het Erasmus+-programma. Dat programma heeft een budget van meer dan 26 miljard euro, waarvan bijna 2% specifiek is toegewezen aan sport voor de periode 2021-2027. Dankzij Erasmus+, kunnen organisaties partnerschappen tot stand brengen, die hen helpen samen te werken en beste praktijken uit te wisselen. Op die manier kunnen zij gezamenlijke activiteiten organiseren om sport en duale carrières voor atleten te bevorderen, tolerantie in de hand te werken en sociale inclusie te stimuleren. Deze partnerschappen zijn ook een kans om krachten te bundelen en bedreigingen voor de sport aan te pakken, zoals doping en wedstrijdvervalsing. Daarnaast ondersteunt Erasmus+ non-profit evenementen, die bedoeld zijn om lichaamsbeweging te bevorderen, vrijwilligerswerk in de sport aan te moedigen en discriminatie te bestrijden. Verder biedt Erasmus+ het personeel van sportorganisaties de mogelijkheid om deel te nemen aan kijkstages en coachingopdrachten in het buitenland. De Europese Unie biedt niet alleen steun en financiering voor de activiteiten van sportorganisaties en netwerken, maar ontwikkelt ook haar eigen initiatieven en ideeën om sport te bevorderen. In een resolutie uit 2012 stelde het Europees Parlement een EU-brede Europese Dag van de Sport voor, die in 2015 is omgevormd tot de Europese Week van de Sport. De Europese Week van de Sport vindt plaats van 23 tot en met 30 september, waarbij zowel de EU-landen als de partnerlanden een breed scala aan leuke activiteiten en evenementen organiseren. In 2024 werd de Europese Week van de Sport gevierd in bijna 40 landen in de EU en daarbuiten. Miljoenen burgers, onder wie professionele atleten, kwamen bijeen om hun passie voor sport met elkaar te delen. Mensen van alle leeftijden en conditieniveaus namen deel aan een brede waaier aan activiteiten, zoals marathons, worstelen, voetbal, tennistoernooien of gewoon rustige wandelingen in het park. Sportbonden, lokale clubs, scholen, gezondheidsorganisaties en nationale Olympische comité's ondersteunden de verschillende activiteiten. Andere EU-initiatieven om sport te bevorderen zijn de Be Active Awards en de Be Inclusive Awards. Deze prijzen worden uitgereikt aan personen en projecten die lichaamsbeweging promoten en die verschillende groepen helpen integreren in de samenleving aan de hand van sport. Al deze inspanningen tonen aan dat de EU zich inzet voor de bevordering van sport en dat dit de Europese samenleving als geheel ten goede kan komen. Hoewel er zeker nog uitdagingen voor ons liggen en er op sommige vlakken nog verbeteringen nodig zijn, heeft de EU de afgelopen decennia enorm veel gedaan om de ontwikkeling en vrede in Europa te bevorderen via sport. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.